0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Wolej no nie miłość. Lej ojciec, ciele jed. Olajte stół. Ge van hiel da niet het dan. No nie no put na hon. Ook te weet nog zeer een beetje lighter dat verstaan. Gaat er niet te veel worden of veel meer. Berlin, ik zet de hiel te te hoog. Tjenneste dat mij echt kan scannen als een films op DVD en een beide voeten slaan.

0: de woorden loom. Het is al zo lastig voor mij. En eerlijk gezegd, wie hoest het niet? Hij pakt een keer een telefoon op.
1: Hallo? Telefoon hier.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø/Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting: we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De 2 bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vicekampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

hebben wederom een mooi lijstje gemaakt voor deze Terug naar Toen met pareltjes van toen. Het komende uurtje kan jij er samen met mij wederom van genieten, vrienden. Welkom dus in deze nieuwe show van Terug naar Toen. En deze, die ken je nog wel, hè? Angelique.

Ja, ja, wat voor een hit was het dus voor deze Guus Meeuwis en zijn kedenkedenk per spoor. We blijven bij die mooie oudere platen van toen, want daarvoor is deze show. Terug naar toen dus. En wie kent deze nog? Een hele mooie van Bobby Prins, ergens ver in Arizona.

nog eens meegenieten in deze Terug naar Toen. Van dat mooie stemgeluid van deze dame. Ja, die intussen al de 90 is gepasseerd. Ik geloof 92. Deze Nana Mouskouri.

Toch wel mooie stemmen, deze van Claude Bagzotti. En we gaan deze stem ook nog eens laten horen aan jullie. In 1980 stopte ze ermee. Jammer genoeg, maar dit is een van haar mooie successen. Marva.

van zijn vele prachtige songs van deze Paul Severs. En daarmee zaten we al in de 80er jaren terug met die mooie Slow. The Lady in Blue, dat kennen we toch nog allemaal zeker van deze meneer Judolon.

deze nog eens graag voor jou onder het stof onderuit. Peter Kent met zijn It's a Real Good Feeling. En wellicht ook een van zijn grootste succesnummers. Corrie Konings heb ik vandaag ook nog eens meegebracht. Met een liedje dat je niet zo vaak te horen krijgt. Maar toch is het een leuke meezinger. Die zaterdagavond.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan.
1: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Samson en Marie, Milk Inc.
4: I will walk on water.
1: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastionfestival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen?
6: Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers.
5: Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht?
6: Geen probleem.
5: Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig.
6: Budgetbanden Biesel en RC2-wielers.
5: Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
9: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
10: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
11: Meer informatie op meubelengeusens.be.
12: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
4: Maison Sferi. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
13: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
14: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
15: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baccia Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon. In de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
16: Dit was het Radio Monza nieuws.
18: Monza's favoriet.
19: Hallo allemaal.
20: Wij zijn Bolt
19: en Blond.
20: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
19: Onzichtbaar Bloed.
20: Veel luisterplezier. Doei.
19: Monza's
18: favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim live. Dit wil je niet missen.
4: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, voermeesters van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
9: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Bacatopola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon. In de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: eeuwiges vreugd.
1: Zoals luisteraars, een hele goede morgen uit een zonnig Kinrooi.
0: Achter storm met volle pas.
1: Als u het weerbericht gehoord hebt, misschien in de namiddag een splotje regen, maar dat is niet zeker. De zon schijnt lekker boven Kinrooi en omstreken. Ik ben er weer. Het nieuwe, het oude Radio Mondelied. Mag ook eens een keer gebeuren.
0: Een grote studio kwam.
1: We gaan alweer tot 11 uur met een gast hier. Mijn naam is DJ Joe.
0: Kantine.
1: En waar je ook gaat, waar je ook staat. Aan het werk, als je aan het werk bent. Veel werkplezier.
0: Het allerschoonste tijd verdriet.
1: Je bent welkom in de studio, aan de studio's van Radio Monza in de kantine.
0: Radio maken
1: mee. Voor een pintje, groot of klein, moet je bij Radio Monza zijn.
0: Ieder mens, iedere stijl is welkom hier.
1: Verzoekjes kunnen vandaag niet aangevraagd worden. Onze baas zegt altijd, muziek, muziek, muziek moet er zijn. Ik kijk dan naar mij.
0: Van 's morgens vreugd tot in.
1: En we doen het ook wel.
0: Het is hoe wij altijd achter staan, met volle passie verder gaan.
1: De collega's die verzoekjes draaien, mogen dat altijd, indien ze het wensen. Ja of nee? Tot 11 uur, blikke gasten hier.
0: Volle bak en stijl.
1: Live bij Radio Monza. 106.5, 105.6. Nogmaals, goedemorgen.

Benny Neyman, helaas te vroeg van zijn hier aan. Hij was mijn schoonste cadeauke. En wat de mensen die ze vieren hebben vandaag, maak er het beste van. Geniet ervan.

De Romeo's zijn er altijd feestbeesten. Op ieder festival zijn ze aanwezig. En ze mogen nog doorgaan. Genieten ervan.

Liefhebbers, mogen we regelmatig de revue passeren hier bij Radio Monza. Het valt bij onze collega Matti. Echte Duitse slagers krijgt er bij hem te horen. Hier wordt er zo'n Weißes Land. Liefhebbers.

Afkomstig uit Stramprooi. De classics. My Yellow Rose of Tokyo. We blijven nu eventjes in Limburg met deze mooie plaat van

Goedemorgen, zeggen luiden. Bordkool. We blijven nog eventjes in België met deze plaat van Helmut Lotti. Eventjes terug in de tijd. Mandolins in the Moonlight. Man.

Hij is al enkele jaren met pensioen. Dat gooi je van Interveltura. Maar hij mag ook wat zijn revue passeren hier bij Radio Monza. Het leven is mooi. Geniet.

zingen ze met een gouden randje. Van was die ABBA uit Zweden. Ring, ring, ring, I've got to sing. En dat was hier bij Radio Monza. Goedemorgen.

Hij is ook de gast op vele festivals, slagerfestivals, mag je ook niet ontbreken. En de formatie Bonnie M, helaas, Bonnie M bestaat niet meer, maar deze mooie plaat, Rasputin van Bonnie M, terug naar Amerika.

Uit haar vele albums, deze plaat van Laura Lynn. 100.000 vragen. Ja, en deze dan van Peter Groenewijn. Peter Groenewijnski met Marijke.

het festival is hij ook al later aanwezig. Als hij dan kan zingen. Maar hier mag hij niet ontbreken bij Radio Monza. Peter Koolwijn met Marijke. We gaan zo langzaam naar een tijdstip van 10 uur. Tijd voor de nodige boodschappen en de reclames.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveen-kaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dean Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdeanshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdeanshakiyake.be.
3: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasdijk.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maasdijk. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22:00. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baccia Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon. In de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Zoals luisteraars nog wat een hele goede morgen. Dan doen we de classics in het Vlaams of in het Nederlands.

0: Uit de jaren 69.
1: Ik werd met je.
0: Alle populair hier bij Radio Monza. Christian Anders. Geh nicht vorbei. U bent van harte welkom hier bij Radio Monza. In de Nijsselstraat.

0: dansten met jou.
1: Willy Sanders is ook jarig. En hij staat nog altijd op de plankje. Maar het is een mooie plaat van Michel Slow, de Slow die ik danste met jou. Helaas, ik heb twee linkervoeten. Dansen kan ik helaas niet. Maar Marcus Schuitmaker, misschien wel. Maar deze. Zomernachten in Griekenland.

Helaas, ik ben nooit in Griekenland geweest. Het zal lekker warm zijn daar, denk ik wel. We blijven nog altijd in België met deze mooie plaat van... De Classics, even eventjes de Classics in het Duits. Ich will dich nicht verlieren.

plaats sturen naar meneer Branders in Rotem. Hij weet, ik ken de Sky Devils heel goed. En ik ken de Sky Devils ook. Want ik ben ook van Rotem. De Sky Devils, I Can't Start Trying. Hop, bedankt voor het telefoontje.

Prachtige muziek van André Hazes. Helaas te vroeg van ze heen gegaan. Maar we kregen een telefoontje uit Nederland. En daar vroeg een plaatje van Roots en de Rozen. Ja, door iedereen gezongen, maar deze komt van Semino Rossi. Roots en de Rozen.

Zij mag er zeker niet ontbreken. Papillon, papillon. De beste op de rust van Nicole. Papillon, papillon.

Het duo Pussycat Smile. Ze lachen nog altijd. Maar als ze zijn gestopt met zingen, denk ik wel. De formatie Pussycat Smile. Deze woordplaat van Christophe en Sweet Caroline.

Caroline. Een oud verzameling van Christophe. Deze mijn plaat. Speciaal voor alle luisteraars van Radio Monza, zou ik zeggen. Hij is ook vele malen te gast in slagerfestivals. Is ook aanwezig. Christophe, Sweet Caroline. En deze dan. Zing aan de gang. Als ik in die ogen kijk.

Maak er enkele dagen, verder dagen van. Ik maak mijn afspraak zaterdagmorgen. Zonder zorgen. Vanaf 9 uur tot 11 uur, zaterdagmorgen. De collega's die vandaag nog een vuur passeren. Wens u ook veel succes. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Tot zaterdag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. 1 adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baca Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon. In de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedemorgen op deze donderdagmorgen. Het is al 3 minuten na 11 uur. Luisteraars, voilà. Voor mij was natuurlijk wel George Meester, Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà.

eerst van al tot de bellen er altijd tot de 6 minuten voor 13 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten met Jan van Busselbeek bij Radio Monzo, ook bij jou. Luisteraars, voilà.

Ja, weer zo'n goede oude kraker luisteren vanuit de jaren 60. Zijn naam is er altijd Tommy Roel, luistert gewoon maar Sheila, weet u meer en meer, luisteraars, voilà.

zijn toch twee zingers bij elkaar. De eerste was natuurlijk wel Frans Verkooyen, Kom wie wil er met me dansen. En de laatste was natuurlijk wel De Mamas en de Papas, Californian Dreams. Twee goede kakers bij elkaar, luisteraars, voilà.

Ja, drie goede singers bij elkaar. De laatste natuurlijk wel, Christophe. Luister, geef me nu een knuffel. Ja, die knuffel zit er nog altijd bij. Wat moet ik meer zeggen, luisteraars? En daarvoor was natuurlijk de Casanova van Love en El Bandido met Frank Galande bij 2, 3 goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

altijd zweimal in de schöne deutsche Schlager tot en met de Leusgasolam. Maar de eerste was natuurlijk wel deze van Helene Fischer, Is toch geen wonder. En de laatste natuurlijk wel deze van Gerard Wendland, luistert Dans met mir in die morgen. Twee goede singers langs de Duitse kant, luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is van Ricky Paris, luisteraars, voilà.

1, 2, 3 singers bij elkaar, een beetje live bezongen, maar de laatste natuurlijk wel. Stef Enkel, samen met Johnny Hoest erbij, luisteraars. Met deze smokkelaar zit er nog altijd bij. Daarvoor was het natuurlijk wel met niemand minder dan Bepi Kraft met de bus naar Oostenrijk geweest. En daarvoor was het natuurlijk wel deze singer van niemand minder van Green Green Grass of Home met Ricky Paris erbij, luisteraars. 3 singers bij elkaar, voilà.

Ja, toch een huis en ranker tot en met de luisters. Hansie interesseert is nog altijd samen. En wanneer de morgen komt, is het natuurlijk wel iets anders. Luisteraars, voilà. Dus honderd zingers zijn er twee bij elkaar tot de reclame en de tijd zijn van 12 uur. Luisteraars, Peter Renske, Kolowanski en Gitte Hering. Twee goede zingers tot de reclame en de tijd zijn. Luisteraars, voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25 36 40 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Verpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Er komt voorlopig geen sproeiverbod in ons land, ondanks de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk volgt zo'n verbod later deze zomer wel. De overheid grijpt iets minder snel in dan de voorbije jaren. We zouden onze waterreserves momenteel veel beter in kaart kunnen brengen, waardoor een sproeiverbod minder snel nodig is. En echte problemen zijn er op dit moment niet. Webwinkelbol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij een extern pakjesverwerkingsbedrijf. De cyberattack vond een vijftal dagen geleden plaats. Daarbij zijn mogelijk klantengegevens gestolen, zoals namen, adressen en telefoonnummers. Bol.com raadt klanten aan om extra waakzaam te zijn voor phishing via e-mail of telefoon. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning. Onder de slachtoffers is ook de vermoedelijke dader, dat melden de lokale autoriteiten. Een 4de persoon ligt met schotwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers behoren allemaal tot dezelfde familie. Over het motief is nog niets bekend, dat wordt uitgezocht. In Wijnendalen bij Torhout in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken gisteravond in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden plots in de fik tussen de bomen. De rookpluim was meters ver te zien, zeg maar kilometers ver te zien. De brandweer was er snel bij, maar ook wel netjes op tijd, want de wind zorgde dat het vuur snel aanwakkerde. In het vrouwenvoetbal heeft OA Leuven zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen overtuigend met 4-0 van het Servische Baca Topola. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar van dat duel stoot door naar de allerlaatste voorronde. We starten met vrij veel zon. In de namiddag wisselende bewolking, maxima 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en warmer, met tegen zondag alweer 30 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
9: Hallo allemaal.
10: Wij zijn Bolt
9: en Blond.
10: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
9: Onzichtbaar Bloed.
10: Veel luisterplezier. Doei doei.
3: Monza's favoriet.

En weer natuurlijk wel deze single van niemand minder dan Mons als favoriete bij je luisteraars. Niemand minder dan Bolt en Blonde luisteraars. Wel een zichtbare spoort is natuurlijk wel dat ding, luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten na 12 uur, luisteraars, voilà.

je hebt toch een beetje raar, maar toch nog een goede single bij elkaar, instrumentaal tot en met. Russ Conway is natuurlijk wel deze heer, maar Lesson One, nummer 1, is natuurlijk wel zijn ding. Luisteraars, voilà.

waren er toch twee singles met elkaar platten weggezongen en Los Tres Volaan. Maar de eerste was natuurlijk wel Frits Rademacher. Wie ik nog jongske was van een jaar of zes. Ja, ja. En de laatste is natuurlijk wel deze van niemand minder dan deze chef Dieter Luister. Geniet van het leven. Als we dat altijd kunnen doen, mogen we natuurlijk wel helemaal blij zijn tot en met de Los Tres Volaan. Voilà.

Frans, Duitsers natuurlijk wel, deze Nederlander, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, lieveling, lieveling, die hangt er nog altijd bij. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel een Vlaming, is eigenlijk toch eentje van Maasmechelen, luisteraars. Hij woont al jaren aan de kanten van Brussel, luisteraars. Jean Tara, iemand heeft je pijn gedaan, is natuurlijk wel iets anders. Luisteraars, voilà.

Het is ook al meer dan 60 jaar geleden we deze hier erbij hadden. Luister, Freddy Fender is een altijd zijn naam, maar wees de deze en wees de snijd.

Ja, toch twee goede singles luisteren. De eerste was natuurlijk wel deze van Jannes, Omen Leeste. En de tweede was natuurlijk Ranger Dundee met gewoonweg Bonita, Bonita.

hekkeling nog al jaren bij elkaar luistert. Eind jaren 80 zullen we zeggen. Guido Belcanto is er altijd zijn naam aan luisteren. De zeildoek van de botsauto is natuurlijk wel zijn ding. Luisteraars, voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
4: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
6: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Terug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. De Calier van Baarle heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Zowel op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. De leden waren niet betrokken bij het incident. Parket van Luik onderzoekt dat allemaal. Alle leden en de leiding komen vandaag naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden, bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht, toen een krachtige windstoot zijn kite omsloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar hij is daar dus bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook om zeepresten of uitwerpselen. En dat is gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft een marge van 6 km per uur behouden, blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge kleiner. Veiligheidsinstituut VIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger, maar daar gaan de parketten niet mee in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog, bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt weer warmer, zaterdag 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Maar dan is er wel kans op onweer tegen de avond.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. Dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan zo dadelijk van start met ons eerste plaatje. We gaan het doen terug in de tijd met Nivor en zij gaan zingen Meisje, ik ben een zeeman. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussel willen bedanken voor de mooie muziek. Ook Sjoerd Smeets vanmorgen. Bedankt voor de mooie muziek. En ik zou zeggen, een veilige thuiskomst ook voor Ludo. We gaan luisteren naar Nivor.

0: reclame.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen. Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi. Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
0: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. In Antwerpen heeft de politie gisteravond een grote achtervolging beëindigd die al in Nederland was begonnen. Het ging om een verdachte wagen met Franse nummerplaten. De 21-jarige Franse bestuurder is inmiddels aangehouden. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte bij een ongeval in Oost-Duinkerke is overleden, zegt de politie. De man werd door een krachtige windstoot meegesleurd en kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Het slachtoffer is een 63-jarige man uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer werd in zijn been getroffen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Volgens de lokale politie gaat het om een ruzie die volledig uit de hand is gelopen. In Italië geldt code rood voor extreme hitte in alle grote steden. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor temperaturen boven 40 graden, onder meer in Firenze. Het land kampt al met de vierde hittegolf van deze zomer, die zeker nog een week zal duren. Omwonenden en toeristen krijgen het advies om binnen te blijven. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van giftige kwallen. Het gaat om het Portugese oorlogsschip. Dat is een kwallensoort, jawel, met tentakels tot 30 meter lang. U hoort het goed. Een steek is uiterst pijnlijk en kan ademhalings- en hartritmestoornissen veroorzaken. Uit voorzorg zijn ook in Frankrijk de stranden dicht. Rusland claimt dat het afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het ministerie van Defensie waren de aanvallen gericht op 20 verschillende regio's, waaronder de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op meerdere plaatsen brand, maar er zijn geen gewonden. Het weer vanmiddag, afwisselend zon en wolken, blijft droog bij maxima tot 25 graden. Morgen houdt dit weertype aan. Het weekend wordt warmer, zaterdag 29 graden en zondag stijgt het kwik alweer boven de 30 graden. Met tegen de avond kans op onweer.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws. Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 14 uur. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar Corrie Konings en zij gaat zingen. Mooi was die tijd.

Ja, we hoorden John Spencer met een mooie liedje van Een Meisje voor Altijd. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur. Ook mijn gast hier in de studio van harte welkom. We gaan verder met muziek. We gaan heel ver terug in de tijd met een hele mooie plaat van het Holland Duo. En zij gaan zingen Een Trip naar Niemands Land.

0: is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf?
5: Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het ging om een wagen met Franse nummerplaten. De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is inmiddels aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer en die houdt zeker nog een week aan. De kitesurfer, die zwaar gewond raakte nadat hij door een felle windstoot werd weggeblazen op het strand van Oost-Duinkerke, is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De man werd verrast toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Omdat hij geen identiteitskaart bij had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Zon, maar ook wat wolken, wel droog. Temperaturen tot 4 à 25 graden, morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer, zaterdag 29 graden. En zondag kunnen we alweer over de 30 graden gaan. Er is wel kans op onweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Ook mijn gast hier in de studio vannacht. Welkom, wij gaan verder met muziek. En de volgende plaat wil ik heel speciaal draaien naar Grutrode, heel speciaal voor Marleen en natuurlijk Robert ook. Een hele mooie van Roger Baten en hij gaat zingen Blijf je bij mij.

Ja, we hoorden de Makkers met Marianne. De volgende plaat wil ik draaien voor de mensen die gebeld hebben. Ook bedankt voor de leuke reacties. Vanmiddag heb ik wat oudere muziek gedraaid en de reacties zijn er ook naar. De mensen horen dit ook graag en de oude muziek is echt wel mooi. Maar deze volgende plaat is dan ook voor Maria, ook voor Marleen, Bobo en ook voor Jenny en voor Jacqueline en natuurlijk ook voor...

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit erop. Het programma De Koffie bij Ali heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, allemaal bedankt. Ook bedankt voor de leuke berichtjes. Maar zij die radio niet af, na mij komt onze gastvrouw Mia Mara. Zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot de volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine. Bij Intrac Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrac.nl. Intrac Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
10: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Er is grote onduidelijkheid over het vroegtijdig stopzetten van het kamp van de KLJ in Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in het Luikse Plombière meteen af te breken na een incident met de leidingsploeg en een lokale bewoner. Maar wat er zich precies afgespeeld heeft, is niet duidelijk. Het parket zegt wel dat het om een ernstig feit gaat. Er is inmiddels één verdachte opgepakt die niet bij de jeugdbeweging hoort. Dat schijnt dus een lokale bewoner te zijn. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig geen commentaar geven. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand die maandag uitbrak toch weer opgelaaid. Gisteren was het vuur min of meer onder controle, maar de brandweer heeft nu opnieuw verschillende ploegen moeten inzetten om te voorkomen dat de nieuwe brandhaard weer uitbreidt. In het Duitse Leipzig is wellicht een enorme ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden, zat namelijk boorden vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven is een belangrijke spil voor militaire transporten. Wie achter de droneactie zit, is nog altijd onduidelijk. Er loopt een terreuronderzoek. Maar ook hier krijgen we dus weinig informatie van de autoriteiten. De Waalse autoriteiten hebben ondanks de aanhoudende droogte geen nieuwe droogtemaatregelen getroffen, blijkt na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van de droogtecel. De toestand op de waterlopen blijft onrustwekkend. Het brandgevaar is licht afgenomen als gevolg van wat lichte neerslag op 3 augustus. Maar veel is er niet gevallen, dat moeten we nu ook weer toegeven. En dan het weer, vanmiddag afwisselend zon en wolken, droog bij 25 graden. Morgen houdt het weer type aan, in het weekend weer warmer, zaterdag 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot boven de 30, met opnieuw kans op onweer.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een heel goedemiddag, beste mensen, en welkom. Het is 16 uur voorbij, tijd om samen de klok terug te draaien. Maak er het gezellig, zet de radio luider en geniet van de mooiste muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Van onvergetelijke klassiekers tot de echte gouden hits. Dit is de jaren 50, 60 en 70. Heel veel luisterplezier met Mia Mara. Deze heb ik voor jullie klaar liggen. Niels Sedaka met De Kannelijk Geur.

Zo, maar zeg maar er goed aan begonnen. En dit waren de Easy Beats met Friday on My Mind uit 1967. Ik heb nog eentje uit 65 en dat is iemand uit de kleinkunst. Ook heel mooi altijd, de kleinkunst. Met Miel Kools, met de Troubadours.

Hele mooie plaat is dit hier van de Kaoma met de Lambada. We gaan helemaal terug naar de jaren 60, sorry, naar de jaren 60, maar dan ook op een rustige manier van Tom Jones, I Never Fall in Love Again.

0: Russians.
1: So, uit de jaren 70, eigenlijk 79, waren deze groep echt heel populair. Dus we hoorden nu Bonnie M. en met Rasputin. We gaan verder met een instrumentaal, ook een mooie wals van Leni en Ludwig met Schön ist die Jungens.

heerlijk onze Elvis Presley met Jill Oudschok uit 1957. We gaan verder met een heel onbekend duo, maar het liedje klinkt wel goed in de oren. Alles in het leven duurt maar even.

Zo, dat waren de Blue Diamonds met Ramona uit 1960. Mensen, mijn eerste uurtje zit er al op. De reclame en het nieuws komen er zo aan. Daarna ben ik er weer helemaal voor jullie. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Segersnacks, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeenrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keenrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keenrooi, Natterveld 25, 3640 Keenrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten Keunrooi.
6: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Keunrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Keunrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Paardenliefhebbers. Gersland Sport Maasbracht. Paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles.
7: Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
8: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
12: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: Er is grote onduidelijkheid over het vroegtijdig stopzetten van het kamp van de KLJ in Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in het Luikse Plombière meteen af te breken na een incident met de leidingsploeg en een lokale bewoner. Maar wat er zich precies afgespeeld heeft, is niet duidelijk. Het parket zegt wel dat het om een ernstig feit gaat. Er is inmiddels één verdachte opgepakt die niet bij de jeugdbeweging hoort. Dat schijnt dus een lokale bewoner te zijn. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig geen commentaar geven. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand die maandag uitbrak toch weer opgelaaid. Gisteren was het vuur min of meer onder controle, maar de brandweer heeft nu opnieuw verschillende ploegen moeten inzetten om te voorkomen dat de nieuwe brandhaard weer uitbreidt. In het Duitse Leipzig is wellicht een enorme ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden, zat namelijk boorden vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven is een belangrijke spil voor militaire transporten. Wie achter de droneactie zit, is nog altijd onduidelijk. Er loopt een terreuronderzoek. Maar ook hier krijgen we dus weinig informatie van de autoriteiten. De Waalse autoriteiten hebben ondanks de aanhoudende droogte geen nieuwe droogtemaatregelen getroffen, blijkt na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van de droogtecel. De toestand op de waterlopen blijft onrustwekkend. Het brandgevaar is licht afgenomen als gevolg van wat lichte neerslag op 3 augustus. Maar veel is er niet gevallen, dat moeten we nu ook weer toegeven. En dan het weer, vanmiddag afwisselend zon en wolken, droog bij 25 graden. Morgen houdt het weer type aan, in het weekend weer warmer, zaterdag 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot boven de 30, met opnieuw kans op onweer.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, dit was In de wereld van nu, was dat het juiste nummer, zo prachtig gezongen als eigen Dana-winner, Geef de kinderen de wereld. We gaan terug naar 68 met The Small Faces met Lazy Sunday.

zo, ik ging nog eens helemaal terug naar de jaren 50. Zelfs op 50 dan, met Doris Day, Que Sera Sera. Ik heb elke week de top 3 klaarstaan. En dat is ook heel veel voor onze Nederlandse vrienden. En ik heb voor hun klaarstaan Boudewijn de Groot, Ramse Shaffi en de Heikrikkels. Geniet ervan.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

So, u hoorde net Roy Orbison uit 1964 met Yo Te Amo Maria. We gaan door naar Stamprooi, naar de classics, waar iedereen graag hoort. Amigone Lucio uit 1977.

mensen, daarmee zit mijn muzikale tijdreis er weer op voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60 en 70 als ik zelf. Ik was en ben Mia Mara en zie en hoor je graag terug bij de volgende show van Soul, Rock'n'Roll en de Gouden Jaren. Tot binnenkort!

bracht ons hier tezamen. Met liedjes van lief en van leed. Al hoef ik het niet te beamen, toch wil

de dag. Waarop wij weer al onze zorgen gaan delen met een lied en een lach. Ik vond wel geen antwoord op vragen, maar genoot van u.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou één persoon zijn opgepakt. Parket van Luik onderzoekt de zaak, maar wil geen commentaar kwijt. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgenomen nadat ze door een teek is gebeten. Zo'n infectie kan leiden tot hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land, maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. De natuurbrand in Nederlands Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken. Gisteren was die onder controle. De vlammen waren opnieuw opgeleid. De brandweer blijft alert. In de Gaza bij Israëlische aanvallen zijn weer 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Komt neer op 1 kind per dag. Honderden anderen raakten gewond. De kinderen lijden eronder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. Zevenkampster Nafi Tiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK Atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in de discipline. Brede opklaringen en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook dan 25 graden. Het weekend wordt weer warmer. Zondag lokaal zelfs weer 31 graden. Er is tegen de avond kans op onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo,
7: hallo allemaal.
6: Wij zijn Bolt
7: en Blond.
6: En wij zijn verkozen als Monza favoriet met ons nummer
7: Onzichtbaar Bloed.
6: Veel luisterplezier. Doei doei.
1: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheiligen weert Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens beeldig kindgooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindgooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
3: Het vee de boerderijen.
1: Vroeg shoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Oostgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Okra Molenbeersel organiseert een wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Fietsen is 35 kilometer met tussenstop. Wandelen is 5 of 10 kilometer met tussenstop. Vertrek kleine zaal aan de Stegel. Vanaf 7 uur tot 14 uur. Het zijn uitgezette routes met pijlen. Allen op post voor een leuke wandel- of fietstocht. Wandel- en fietstocht op zondag 9 augustus. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keenrooi. Fietsen in het rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keenrooi De Bunker, Nedersveld nummer 4, in Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is 5 euro. Gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info kan op kinrooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474-74-61-46. Vlasbeker 2026, op zondag 23 augustus. De start is om 12:30. Kom genieten van een gezellige namiddag vol plezier. Katapult schieten, cup en verschillende oude volkssporten. De deelname is gratis, voor jong en oud. Iedereen is welkom. Dit gaat door op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Iedereen is van harte welkom. De 10e quiz, op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, 25 euro per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. 25 jaar Vosterfeesten. Op vrijdag 21 augustus, zomercarnaval. Met optredens van Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus, Robert Pater en Jan Bigel. Live concert met Peter van Laat en Full Band. De deuren openen om 18:30, de aanvang is om 19 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vosterfeesten.be of info 0032-496-86-45-86. 25 jaar Vosterfeesten te Bree. Zondag 23 augustus. Glamrock. Met optredens van The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks with special guest original members van de Golden Earring, César Zuiderwijk en Rienus Scherritsen en The Belgian Cool Band. Deuren open om 12:30, aanvang is om 13 uur. Zie ook www.vosterfeesten.be of info op het op nummer 0032-496-86-45-86. Beste schutters en schuttersvrienden, graag houden wij u uitgenodigd om ons niet schutters treffen. Bukschieten is tof. Op zaterdag 8 augustus, Op de schuttersterrein Sint-Servatiusraam. Aanvang is om 13 uur. Tijdens deze dag wordt er een schietwedstrijd voor niet-schutters georganiseerd en zal er gezorgd worden voor voldoende drank en spijzen. Organisatie van de schutterij Sint-Servatiusraam.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10 inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop €6, kassa €8. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagen Broekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagen Broekerweg nummer 2. Bedevaart Kevelaar op dinsdag 18 augustus. Diverse opstapplaatsen in ons deconaat. Per pastorale eenheid 1 opstapplaats. Programma om 11:30 Eucharistieviering in de Basiliek. Om 14:30 Kleine of Grote Kruisweg. 16:15 het Lof, dat is in de Basiliek. En om 17:45 vertrek. Inschrijven kan bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be oftewel bellen op het nummer 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor de verzekering. Van iedere deelnemer, dat is naam, adres, telefoonnummer en of mailadres of en geboortedatum. Prijs volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. De laatste inschrijven voor zondag 9 augustus. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansen na middagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30.

0: Ankas featuring Flashback en om 2 uur DJ Rultix. Voorverkoop 10 euro aan de kassa 15 euro. Op zondag 23 augustus vanaf 9 uur vroeg shoppen met de Stockhelm Band, Spaggenij aan 9 euro. Om 11 uur 30 tot 17 uur NK Zutmeier Cross. 13 uur 30 Frans Teunis, om 14 uur DJ Tom, om 15 uur Joe Hardy, om 17 uur 30 Lokaal Talent, om 18 uur Jontana en om 18 uur 30 DJ Bedding. Gratis inkom, doorlopend kinderanimatie en foodtrucks. Info op boyerfeesten.be. Eeuwig Calier Santé, startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJ Voorshoven, KLJ Voorshoven@gmail.com. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zaterdag 22 augustus. Lumburgs feest. Met optredens van Die Batse Klatsers, De Dorpsvrienden, Davy Verra, Aisha, Henk en Ton, Bernd, Erwin van het Merkkoor, Mipo, Frans Teunis, Julke en Jontana. De deuren openen om 13 uur. De aanvang is om 13.30 uur. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info op het nummer 0032 496 86 45 86. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Maaslandse Gordelkeunrooi. Afstand 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. De startplaats in Keunrooi, De Bunker, Nelisveld 4. In Rotem, Parochiecentrum Hoogbaan 120 en in Meerswijk het wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs 5 euro, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg, bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info op kinrooi.landelijkegilde.be of bellen op het nummer 0474 74 61 46. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie: Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13.15 uur. Optreden begint om 14.30 uur. Een inkomkaart kost 12 euro. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69. Of op het nummer 011 62 11 77.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

de wijnvlek van eergister, op het vuile tafelblad, spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
7: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
10: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De foteconomie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrilletjes op de markt. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. Maar kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan leiden tot oogschade. Dat zeggen ook oogartsen. Zelfs met een goedgekeurde bril is het belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan 1 stuk naar de zon te kijken. In het Kempense Molpostel heeft een vrouw tekenencefalitis opgenomen na een tekenbeet. Die zeldzame virusinfectie kan een hersenontsteking veroorzaken. Het is al het tweede geval op korte tijd in de regio. In Spanje vreest de politie dat migranten komende zaterdag opnieuw massaal de grens met de enclave Ceuta zullen bestormen. De social media, daar zijn toch weer wat berichten te vinden die oproepen met valse informatie, onder meer over hoe men makkelijk naar het Spaanse gebied in Noord-Afrika kan zwemmen. Bij de stormloop van vorige week kwamen al 100 mensen om. Ceuta vraagt dringend hulp aan de regering in Madrid. In de Gaza-strook zijn sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar al zeker 300 kinderen omgekomen door Israëlische aanvallen, dat meldt UNICEF. Dat is gemiddeld 1 kind per dag. UNICEF spreekt van een mislukt bestand en waarschuwt dat honderden andere kinderen lijden onder acute ondervoeding en ziektes. In het wielrennen heeft de Nederlander Bart Lemmen een dubbelslag geslagen in de Ronde van Polen. Hij won de 4e etappe met aankomst bergop en is de nieuwe leider. De rit werd onderweg een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer met zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en kans op onweer.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars, op programma Goud van Oud met Turkey. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan eerst eens op de dansmuziek van Tomorrowland, No Limit.

We hebben juist, vernomen de zangeres van Ernest Fire. De zangeres Sherni Kaagman, op 79 jaar geleden overleden, hier met de Weekend.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475-48-3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Elk uur sterft er in ons land een Belg aan de gevolgen van overgewicht, blijkt uit een verontrustende studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Ze konden voor het jaar 2022 ruim 9500 overlijdens linken aan een te hoge BMI. Belangrijkste doodsoorzaken zijn hart- en vaatziekten en dementie. Het probleem treft vooral mannen. De cijfers liggen in Brussel en Wallonië opvallend hoger dan in Vlaanderen. In het Vlaams-Brabantse Merchtem onderzoekt het parket het overlijden van een jongetje van 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk hoe het kindje is omgekomen. Het parket houdt alle pistes open. FOT-economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen op de markt. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. Maar kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan leiden tot oogschade. Zelfs met een goedgekeurde bril is het belangrijk om niet langer dan 3 minuten naar de zon te kijken. In Spanje vreest de politie dat migranten volgende zaterdag opnieuw massaal de grens gaan oversteken met de enclave. Op social media circuleren oproepen vol valse informatie over hoe men makkelijk naar het Spaanse gebied in Noord-Afrika kan zwemmen. Bij de stormloop van vorige week kwamen al 100 mensen om. Suetta vraagt nu dringend hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Johnny Kaagman is overleden. Ze werd in de jaren 70 en 80 bekend als de frontvrouw van de popgroep Earth and Fire en scoorde talloze hits. Bekendste is waarschijnlijk het nummer Weekend. Maar er waren meer popplaten zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en natuurlijk ook het prachtige Memories. Johnny Kaagman was ook jarenlang te zien als jurylid in de talentenjacht Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson, ze werd 79. In het wielrennen heeft Kim Lecour uit Mauritius de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze toonde zich de snelste van een kopgroep en bleef de Française Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen voor. De Zwitserse Marlen Reusser behoudt de gele leiderstrui. Slot het weer. Vanavond krijgen we brede opklaringen. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij maxima tot 25 graden. In het weekend warmer met zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Maar in de avond kans op onweer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars, het programma Goud van Oud met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Vroukes! Vroukes! Stop! En nog!

0: klaar.
1: We gaan even dus naar onze romantische tour met Lobo. Met I do love you, do want me.

0: Hij maakte de ene discotheek naar de andere disco onveilig. Lou Bega, number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: the fact.
1: We gaan eerst naar Eindhoven met Peter Koelewijn. 24.000 kussen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: En een hele goede avond, luisteraars, op het programma Goud van Oud met Tjöki. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur, nog een uurtje dus. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Van Oud, iedere donderdagavond van 7 tot 10. Met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

0: Ja, beste mensen, daar zijn ingekomen in het programma. Mij hoort die aanstaande dinsdag weer. Met het programma Jukebox Time. Laat het rustig.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.